Goedemorgen, het is warm, Jan Tijmico. Mijn neemt daar zullen we toen een minuut te gaan op deze live. Ik ga toch eens dat mama al zit in Nego en Kila. Maar ik zou het maar vinden aan de banga dan van Nigeria. Kon je maar niet van Taligea. Kort in de vijf mij go. Oto kai of hij tala mama to de iba. Our time, that's 10 o'clock, their time, ideal. Ik kon helemaal maar goed van Taligea. Join my lane te tama fina de ene dan de banga bij Nigeria. Kakahe, join my loa. Hopefully she's okay. Yeah, kai mana tu te afa te iba fai tala da do mit mato te na cocina. Ai sago ke asta liam te na polo kala me mo matu a te aso matu a to keep our mothers healthy ke ala ke tu mau te ola mit malo sino ngai lato katoa te na ko te afa te iba ne. Hopefully te fana fana le te polo kala me o te a hokila o te miss Tuvalu New Zealand te tali tona ko tamafine te na ko peleise tēnā e labe atu konako a tau la konako post ne sinua alo tau mea ifea e ilunga ne whakamalo congratulations ki te tamāwhina tēnā ko Belize te fiafte nei mo tēnā tama whainga mo te ahokila mo te Mr. Tuvalu New Zealand. Okay, so that's where we are now. Tēnē ke whakahokatero tūpolo ka laimita tēnē.